jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Middag.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Middag.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Middag.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Middag.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag vol.
0: Voel je goed met een

0: Extra FM.
1: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: The difference is what you do, what you wear, what I wear. Oliver's Optica, trendsetting vision based on groundbreaking collections from LA, Paris, New York, and now also Albeer. Oliver's Optica brings you the sights of Chanel, Prada, Gucci, but also Chrome Hearts, Cartier, Oliver's People, and more. Also for professional eye tests, eye pressure control, we use a high-tech camera system for centering contact lenses. Oliver's Optica, see the world from the other side. At Avenida del Albeer. In Albeer and at oliversoptica.com.
4: Voel je goed met een

0: Extra FM.
1: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier.

0: Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Welkom bij La Plume, dem restaurant in dem Sie köstliche Gerichte in stimmungsvoller Atmosphäre genießen können. Ob zum Mittag- oder Abendessen, à la carte essen oder das Monatsmenü probieren. Bei La Plume sind Sie genau richtig. An schönen Tagen können Sie sowohl drinnen als auch draußen speisen. Parken? Kein Problem, auf unserem privaten Parkplatz. Besuchen Sie La Plume in La Nucia und lassen Sie sich von unseren kulinarischen Highlights verwöhnen. Gehen Sie auf restaurantlaplume.com für einen ersten Eindruck oder um zu reservieren. Und schauen Sie bald vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Überraschende Aromen, unvergessliche Momente. Restaurant La Plume in La Nucia.
3: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
5: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.

0: Safeguard your home while you're away and protect it from illegal entry. Linea Directa presents Squatter Protection. If squatters gain access, you'll get compensation for any damages, and it even covers loss of rental income. Linea Directa, with its legal assistance service, will help you through the entire process.
1: Linea Directa Squatter Protection costs just €24 a year. It's completely independent and there's no need to have home insurance.
0: Call Linea Directa today on 919 181 130. That's 919 181 130. Terms and conditions apply.
2: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
3: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
4: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
5: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
6: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
7: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
8: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
9: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto, spreekt uw taal.
10: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
11: New workers in Nepal are searching for dozens of missing British tourists after devastating floods. At least 162 bodies have been recovered and a total of more than 1,000 are unaccounted for in Nepal and neighbouring Tibet. Prime Minister Andy Burnham says his government will do everything it can to help. Mona Sherpa from the charity Care Nepal explains what will be required on the ground.
12: People will be needing shelter, wash. The whole place is devastated and people are like distressed and they are out of their settlement. Those who are saved and are there, they will be needing food as well.
11: Inquests are due to open later into the deaths of seven people killed in a crash on the A66 near Middlesbrough. Police have arrested 17 people in connection with the incident. Thousands of mums and dads are expected to take part in the UK's first ever parent strike later. They'll gather at 13 locations to campaign for more flexible working and longer paternity leave. Nathan Barnes' wife fell ill after a traumatic birth and was still in hospital when his 2 weeks off were up.
13: It was a situation where I was at work, but I wasn't really in work. I was constantly thinking about home, constantly thinking about my wife and my son. And I was basically just too unwell at that point to sort of give as much effort as I could towards both.
11: The government's reviewing paternity pay. A new record's been set for the number of passengers flying to and from the UK's airports between April and June. More than 81 million people travelled through them in the second quarter of this year. That's despite the Middle East conflict causing some cancellations and concerns over jet fuel supplies. 10-man Hearts have qualified for the Conference League after beating Rapid Vienna on penalties. The two sides drew 4-4 on aggregate. And it's estimated £171 million worth of food is being lost to seagulls every year. Research by Compare the Market suggests around 70% of us have fallen victim, with fish and chips or sandwiches most likely to be snatched. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Do you need more space for your belongings? In Pollup and Lanusia, we have the perfect solution for you. Rent storage units, mini warehouses, or lockers, tailored to your needs. Secure, accessible spaces at the best price for businesses and individuals alike. 24-hour access storage. Contact us now at cabetodo.com and discover how to gain more space today. cabetodo.com, your storage solution whenever you need it.
2: A delightful wine or lemonade tasting wherever you like, at home, at the office, or even under the sun in Albeer. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
3: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
4: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
3: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf €10. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
5: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es. De hotspot van deze zomer? Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
6: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoenennota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 18.
8: Welcome to La Plume, the restaurant where you enjoy your delicious dishes in an attractive atmosphere. For lunch or dinner, want to try a la carte or the monthly menu? At La Plume, you are at the right place. You can also choose to dine inside or outside during nice weather. Need to park? No problem. In our private parking spot, visit La Plume in La Nucia and indulge yourself with our culinary delights. Go to restaurantslaplume.com for an impression or make a reservation and stop by soon. We're happy to welcome you.
9: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
8: Restaurant La Plume in La Nucia. Surprising flavors, unforgettable moments.
10: Step into a world of passion, flavor and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñon and Robert Parker. Where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
11: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
12: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances. Your life is now.

0: nearby restaurant difference.
1: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
2: Met een

0: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
1: How about we go to space?
0: Right now?
1: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
2: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
3: Een Nederlands team. Die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Longen, Dr. Pasker, Dr. Van Lochem, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinikabenidorm.com.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Commercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
7: Autogarage Eddy Kramer.
8: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
7: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
9: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrazza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
10: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
11: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step.
12: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
13: Thinking of selling your property on the Costa Blanca? Don't pay high estate agency fees. Sell with One Real Estate for just 1% commission plus IVA. You'll save thousands whilst still receiving 100% service from our trusted multilingual property specialists. As part of a group that has sold over 650 properties in the last 12 months, you're in safe hands. Book your free valuation today. Call 865-798-373. Or visit 1re.es. One Real Estate. 1% commission, 100% service.
14: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
15: He was in Nepal, frantically searching for survivors after devastating flash floods killed more than 160 people. The number of missings risen to 826, including 33 British tourists. More than 500 others are unaccounted for in Tibet. Charity worker Suraj Sigdal says it's proving very difficult to reach the places worst affected.
16: The flash flood did not just wash out the houses, but it also took away the road access. Almost all the bridges are gone, and even the communication towers are lost and power.
15: The floods are thought to have been caused by an earthquake which made a glacier collapse. Inquests will open today into the deaths of seven people killed in a head-on collision in Middlesbrough. Two police officers were hit by another car travelling the wrong way on the dual carriageway on Saturday. A British man's become the first in the world to have a brain tumour removed using live AI-assisted surgery. Doctors in London used the tool to highlight which areas they needed to avoid. Meanwhile, twice as many teachers are now using AI in the UK's classrooms compared to a year ago. A survey for the BET Education Conference suggests around 2 in 5 staff say they've not received formal training on it, though. Portfolio Director Duncan Verry thinks it should be a priority.
17: No policy is going to be perfect because the technology is changing so quickly. It will need to be revisited very soon afterwards. But they really do need to look at the adoption and training side of things so that teachers are both comfortable, competent in using it and using it to the best of its ability.
15: Thunderstorm warnings have been issued for much of England and Wales, with some areas seeing up to 75 millimetres of rainfall. Two yellow alerts are in place, which means there could be disruption and flooding. And Liverpool will host Tottenham in the third round of the EFL Cup as teams playing in Europe enter the competition. Spurs qualify by seeing off Charlton 5-1, with Savio scoring on his debut just a day after joining from Manchester City. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: the best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud. Health one person at a time.
1: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
2: Er is sant dat u kan vinden altijd bassenget dit hos UUU Aquacenter? Ja, vanutstuur, warmepomper, deksler, kloor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis aan, hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera i Benissa. Og på UUU Aquacenter.com.
3: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing altijd binnen handbereik.
4: Neem natuurlijk tot til Extra FM i butikken vår og få 5% rabatt på alle våre produkter hos UUU Aquacenter Benissa.
5: Een heerlijke wijn- of limonadeproeverij, waar u maar wilt. Thuis, op kantoor of zelfs onder de zon in Albier. Bow Wines maakt het mogelijk. Proef verschillende wijnen en limonades en ontwikkel samen met vrienden uw eigen smaakprofiel. Ontdek welk type wijn u bent en geniet van onze volledige aandacht en begeleiding. Proeverijen vanaf €12,50 per persoon. En bij aankoop van 2 flessen per persoon is uw proeverij gratis. Bezoek ons op bow-wines.com en boek een onvergetelijke ervaring.
6: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Nucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
7: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
8: Granddad, have you put on your sun cream?
9: Absolutely. I put on a nice thick layer.
8: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
10: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
11: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malaria-landen geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
14: Want to enjoy living under the Spanish sun? This is your chance. MP Villas accompanies you in your language to find your dream home. View the offers now on mpvillas.com. Seize the day and move to your dream home. Call MP Villas in Calpe, 96614-6640, for trusted guidance with purchase and sale. We are always looking for beautiful homes on the Costa Blanca for our customers.
15: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: Of contact ons via Facebook, Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Do you have a property you'd like to sell in Calpe or the surrounding area? MP Villas is your trusted real estate with their own law office to guide you every step. Visit mpvillas.com today.
2: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
3: Het verschil zit hem in wat je doet, hoe je eruit ziet en wat je ziet. Oliver's Optica. Trendsetting vision. Gebaseerd op baanbrekende collecties uit L.A., Parijs, New York en nu ook Albier. Oliver's Optica geeft je de looks van Chanel, Prada, Gucci, maar ook Chrome Hearts, Cartier, Oliver Peoples en meer. Ook voor professionele oogtesten, oogdrukcontrole en adaptatie van progressieve en contactlenzen met een high-tech camerasysteem voor centering. Oliver's Optica. See the world from the other side. Aan de Avenida de la Bier in Albier. En op oliversoptica.com.
4: De hotspot van deze zomer, Loyetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Loyetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij loyetta.com.
5: Voel je goed met een

0: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospitaal Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
2: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
3: Do you need more space for your belongings? In Polyp and Lanusia, we have the perfect solution for you. Rent storage units, mini warehouses or lockers, tailored to your needs. Secure, accessible spaces at the best price. For businesses and individuals alike, 24-hour access storage. Contact us now at cabitodo.com and discover how to gain more space today. cabitodo.com, your storage solution, whenever you need it.
4: Welkom bij Casabo in Albier, waar shared dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
5: Granddad, have you put on your sun cream?
6: Absolutely. I put on a nice thick layer.
5: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
7: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
8: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
9: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albier Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation.
10: And now, mention Extra FM and receive 10% discount.
9: Visit albiercolonial.com today. Albier Colonial, bringing style to your home.
11: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
12: Thinking of selling your property on the Costa Blanca? Don't pay high estate agency fees. Sell with One Real Estate for just 1% commission plus IVA. You'll save thousands whilst still receiving 100% service from our trusted multilingual property specialists. As part of a group that has sold over 650 properties in the last 12 months, you're in safe hands. Book your free valuation today. Call 865-798-373. Or visit 1re.es. One Real Estate. 1% commission, 100% service.
13: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
15: Want to enjoy living under the Spanish sun? This is your chance. MP Villas accompanies you in your language to find your dream home. View the offers now on mpvillas.com. Seize the day and move to your dream home. Call MP Villas in Calpe, 96614-6640, for trusted guidance with purchase and sale. We are always looking for beautiful homes on the Costa Blanca for our customers.
16: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
17: Do you have a property you'd like to sell in Calpe or the surrounding area? MP Villas is your trusted real estate with their own law office to guide you every step. Visit mpvillas.com today.
18: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
19: How about we go to space?
18: Right now?
19: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
20: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
21: Velkommen til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter i en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurantelaplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
22: Stap in en wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
21: Restaurant de La Plume i La Nucía. Overraskende smaker. Uforglemmelige øyeblikk.
23: You didn't come to Spain to worry.
0: So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is now...

0: Media. Nearby restaurant difference.
1: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Met een nummer.

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Commercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekersuur. En

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Leie lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
2: Vil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
4: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
5: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
4: Find us at the N332 in Ortea at Partida El Planet 156 left. Call us on 96584-5401 or check our website, eddiekramer.com. Garage Eddie, built for the road ahead.
6: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
7: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrazza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea.

0: Altea. This summer, see you at Loyetta.com.
1: In a world where everything changes rapidly,
2: Trivium invites you to pause,
1: to breathe,
2: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
1: It is a universal adventure for audiences of all ages.
2: Music, dance, and audiovisual magic.
1: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
2: Bannerdorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
1: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
3: Het extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
6: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Aqua Centre? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Aqua Centre is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Aqua Centre on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoohoohooaquacenter.com.
7: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
8: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
9: Safeguard your home while you're away and protect it from illegal entry. Linea Directa presents Squatter Protection. If squatters gain access, you'll get compensation for any damages and it even covers loss of rental income. Linea Directa with its legal assistance service will help you through the entire process.
10: Linea Directa Squatter Protection costs just €24.

0: hotspot van deze zomer? Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
1: Granddad, have you put on your sun cream?
2: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
1: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
3: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
4: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
5: Don Panchito. Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Open van maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 17:00.
1: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
2: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier, naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
3: A delightful wine or lemonade tasting, wherever you like. At home, at the office, or even under the sun in Albier. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
4: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500-square-meter garage and a spectacular 800-square-meter showroom with amazing top-quality cars with a one-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea. 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
5: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
6: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
5: om adem te halen
6: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
5: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
6: Muziek, dans en audiovisuele magie.
5: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
6: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
5: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
7: Het Extra FM-nieuws wordt je aangeboden door washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Bild werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval 2 Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
9: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinster beleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
10: Stimmt es, dass meine Huhuhu Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
11: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und einen kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Venissa und auf huhuhuaquasender.com.
12: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
13: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aqua Center Benissa.
14: Heerlijk wonen onder de Spaanse zon? Dit is uw kans. MP Villa's begeleidt u in het Nederlands naar uw droomwoning. Bekijk nu het aanbod op mpvilla's.com. Pluk de dag en verhuis naar uw droomwoning. Bel met MP Villa's in Calpe. 96-614-6640. Voor vertrouwde begeleiding bij aan- en verkoop. Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar mooie woningen aan de Costa Blanca.
15: Are you a driven sales professional with ambition? Select Estates is looking for talented individuals with sales experience and a strong desire to succeed. Earn high commissions and grow with a dynamic, successful team. Join Select Estates today. Apply now. Call 965-846-733 or email info@estatespain.com.
16: Heeft u een woning die u wilt verkopen in Calpe of omgeving? MP Villa's is uw betrouwbare makelaar. Met een eigen advocatenkantoor dat u in elke stap begeleidt. Bezoek mpvillas.com vandaag nog.
17: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albir Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albirkoloniaal.com. Albir Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
18: Don Panchito.
19: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es.
18: Don Panchito.
19: Voel je goed met een

0: De invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
2: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
1: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week. Met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
3: Granddad, have you put on your sun cream?
4: Absolutely. I put on a nice thick layer.
3: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
5: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
6: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrassa with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at loyetta.com.
7: Thinking of selling your property on the Costa Blanca? Don't pay high estate agency fees. Sell with One Real Estate for just 1% commission plus IVA. You'll save thousands whilst still receiving 100% service from our trusted multilingual property specialists. As part of a group that has sold over 650 properties in the last 12 months, you're in safe hands. Book your free valuation today. Call 865-798-373. Or visit 1re.es. One Real Estate. 1% commission, 100% service.
8: In a world where everything changes rapidly,
9: Trivium invites you to pause,
8: to breathe,
9: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
8: It is a universal adventure for audiences of all ages.
9: Music, dance, and audiovisual magic.
8: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
9: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
8: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
10: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden.

0: Radcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Radcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Radcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på UUUAquacenter.com.
3: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle, professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken en behandelingen in slechts.

0: Dad, have you put on your sun cream?
1: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
0: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
2: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
3: Ondernemers opgelet. Diner Club Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
3: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
5: Do you have cataracts? Are you trying to decide if you should have cataract surgery? The thought of surgery on your eyes can be scary. Cataracts can impact your vision and make it difficult to do daily activities. Be seen quickly by an expert without long waiting lists. Call the eye doctor costablanca.com in Albia on 966-866-600.
6: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
7: Welkom bij Casabo in Albier, waar Shared Dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
8: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Lucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
9: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
10: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
11: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
12: Andy Burnham says Britain's offered £5 million to Nepal and is ready to send emergency responders after devastating floods. At least 273 people are dead, while dozens of Britons are among hundreds missing in Nepal and Tibet. Suraj Sigdel is a charity worker based in Kathmandu. He says it's proving very difficult to reach affected areas.
13: The flash flood did not just wash out the houses, but it also took away the road access. Almost all the bridges are gone, and even the communication towers are lost and power.
12: An inquest has heard two police officers died from head and neck injuries in a crash near Middlesbrough on Saturday. PCs Matthew Blades and Tom Clough were declared dead at the scene after the head-on collision with a car going the wrong way on the A66. Inquest will open later for the five men killed in the other vehicle. Russia has threatened to strike UK military targets after the Prime Minister gave Ukraine the blueprints for parts in a long-range missiles. Moscow has called on Britain to back off or risk taking the conflict to a new level. The number of small boat arrivals to the UK is down 23% compared to a year ago. In the year to the end of June, 33,000 people crossed the Channel, compared with 35,000 the year before. Thousands of parents will call for longer paternity leave and more flexible working during nationwide protests today. Katie Page says she took an unplanned career break after having requests denied during two pregnancies.
14: You know, I'd reached burnout. There was no way that I was able to work full-time hours at that point. I needed support and I needed to work reduced hours for a temporary period, but it wasn't to be.
12: From next year, employers will be required to accept flexible working requests where reasonable. And Channel 5 is producing a drama about Nicola Sturgeon's husband, who's in jail for embezzlement. To Nicola, Love Peter will explore how the former First Minister discovered Peter Murrell's crimes. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie. Met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
2: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
3: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat HNL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patat in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
4: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
5: De hotspot van deze zomer, Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
6: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
7: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
6: Om adem te halen.
7: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
6: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
7: Muziek, dans en audiovisuele magie.
6: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
7: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
6: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
8: Het Extra FM-nieuws wordt je aangeboden door washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met de mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden.
10: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
11: Bestill din neste tannlegetime hos Albert Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med flere timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil er viktig for oss.
10: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
13: Granddad, have you put on your sun cream?
14: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
13: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
15: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
16: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
17: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
18: Voel je goed met een

0: bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
1: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Welkom bij La Plume. Het restaurant waar je geniet van heerlijke gerechten in een sfeervolle ambiance. Voor lunch of diner. À la carte of het maandmenu uitproberen? Bij La Plume ben je aan het juiste adres. Ook kun je kiezen om zowel binnen als buiten te dineren tijdens het mooie weer. En parkeren? Geen probleem. Op onze privé parkeerplaats. Kom langs bij La Plume in La Nucía en laat je verwennen door onze culinaire hoogstandjes. Ga naar restaurantelaplume.com voor een impressie of om te reserveren. En kom snel eens langs. Wij verwelkomen je graag.
3: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
2: Restaurante La Plume in La Nucía. Verrassende smaken, onvergetelijke momenten.
4: Heerlijk wonen onder de Spaanse zon? Dit is uw kans. MP Villa's begeleidt u in het Nederlands naar uw droomwoning. Bekijk nu het aanbod op mpvillas.com. Pluk de dag en verhuis naar uw droomwoning. Bel met MP Villa's in Calpe. 96-614-6640. Voor vertrouwde begeleiding bij aan- en verkoop. Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar mooie woningen aan de Costa Blanca.
5: Don Panchito.
6: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Van maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 5:00.
1: Heeft u een woning die u wilt verkopen in Kalpen of omgeving? MP Villa's is uw betrouwbare makelaar. Met een eigen advocatenkantoor dat u in elke stap begeleidt. Bezoek mpvillas.com vandaag nog.
2: Ringer du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Lei lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
3: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met

0: liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
1: Park your car, camper or motorcycle stress-free at Alicante Airport. Choose europarkingalicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal. Safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair, and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check europarkingalicante.com. Super simple, safe, and affordable.
2: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albier Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation. And now, mention Extra FM and receive 10% discount. Visit albiercolonial.com today. Albier Colonial, bringing style to your home.
3: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radio.
5: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
6: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aquacenter.com.
7: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: Of contact ons via Facebook, Albier Dental Studio. Waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
3: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
4: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
5: De hotspot van deze zomer, Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
6: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
7: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
6: om adem te halen
7: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
6: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
7: Muziek, dans en audiovisuele magie.
6: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
7: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
6: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
8: Met een

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van Lochem, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinicabenidorm.com.
1: dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
4: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
5: Are you a driven sales professional with ambition? Select Estates is looking for talented individuals with sales experience and a strong desire to succeed. Earn high commissions and grow with a dynamic, successful team. Join Select Estates today. Apply now. Call 965-846-733 or email info@estatespain.com.
6: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
7: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
8: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances. Your life is

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambal in Benidorm.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kerstbeen.

0: Maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 5:00.
1: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants. 1 bestemming. Eindeloos genieten.
2: Want to enjoy living under the Spanish sun? This is your chance. MP Villas accompanies you in your language to find your dream home. View the offers now on mpvillas.com. Seize the day and move to your dream home. Call MP Villas in Calpe, 96614-6640, for trusted guidance with purchase and sale. We are always looking for beautiful homes on the Costa Blanca for our customers.
3: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñon and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
4: Do you have a property you'd like to sell in Calpe or the surrounding area? MP Villas is your trusted real estate with their own law office to guide you every step. Visit mpvillas.com today.
5: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
6: Granddad, have you put on your sun cream?
7: Absolutely. I put on a nice thick layer.
6: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
8: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
9: Welcome to La Plume, the restaurant where you enjoy your delicious dishes in an attractive atmosphere. For lunch or dinner, want to try a la carte or the monthly menu? At La Plume, you are at the right place. You can also choose to dine inside or outside during nice weather. Need to park? No problem. In our private parking spot, visit La Plume in La Nucia and indulge yourself with our culinary delights. Go to restaurantslaplume.com for an impression or make a reservation and stop by soon. We're happy to welcome you.
10: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en El Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
11: Restaurant La Plume in La Nucia. Surprising flavors, unforgettable moments.
12: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie.
13: Noem Extra FM en ontvang 10% korting.
12: Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
14: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag Project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 4:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
16: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
17: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
18: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
19: How about we go to space?
18: Right now?
19: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
20: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
21: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
22: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
23: Saving on your insurance is quick with Linea Directa.
24: When you say quick, how quick?
23: In a jiffy, my dear.
24: What, like at warp speed?
23: Before you can say Jack Robinson.
24: Oh, Grease Lightning.
23: Talking of which, how's that Morris Minor of yours?
24: Switch and save on your insurance with Linea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919-181-130, that's 919-181-130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
25: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito.

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo aquacenter.com.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Heerlijk wonen onder de Spaanse zon? Dit is uw kans. MP Villa's begeleidt u in het Nederlands naar uw droomwoning. Bekijk nu het aanbod op mpvillas.com. Pluk de dag en verhuis naar uw droomwoning. Bel met MP Villa's in Calpe. 96-614-6640. Voor vertrouwde begeleiding bij aan- en verkoop. Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar mooie woningen aan de Costa Blanca.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
4: Heeft u een woning die u wilt verkopen in Calpe of omgeving? MP Villa's is uw betrouwbare makelaar. Met een eigen advocatenkantoor dat u in elke stap begeleidt. Bezoek mpvillas.com vandaag nog.
5: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
6: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
7: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
8: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
9: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
10: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
11: Het Extra FM nieuws wordt je aangeboden door Washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
13: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albier opposite Hotel Albier Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albier.
14: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
15: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674 07 0707.
16: Mam. I'm bored. Can we do something fun?
17: How about we go to space?
16: Right now?
17: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
18: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
19: Tussen Benissa en Calpe vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
20: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
21: Met een

0: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Stel u voor dat u over het volgende beschikt. Een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
2: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
1: om adem te halen
2: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
1: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
2: Muziek, dans en audiovisuele magie.
1: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
2: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
1: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
3: Want to enjoy living under the Spanish sun? This is your chance. MP Villas accompanies you in your language to find your dream home. View the offers now on mpvillas.com. Seize the day and move to your dream home. Call MP Villas in Calpe, 96614-6640, for trusted guidance with purchase and sale. We are always looking for beautiful homes on the Costa Blanca for our customers.
4: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
5: Do you have a property you'd like to sell in Calpe or the surrounding area? MP Villas is your trusted real estate with their own law office to guide you every step. Visit mpvillas.com today.
6: Velkommen til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter i en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurantelaplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
7: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
6: Restaurant de La Plume i La Nucía. Overraskende smaker, uverglemmelige øyeblikk.
8: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
9: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
10: Het extra FM-nieuws wordt je aangeboden door washmundo-carwash.com. De enige luxe 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD...

0: en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna...
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
2: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palacette 30 of bel 674 070707.
3: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico, or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
4: Met een nummer 1.

0: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Leie lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabetodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabetodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
1: Parker bilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt ved Alicante Lufthavn. Välg europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemöjligheter för elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt.
2: Heerlijk wonen onder de Spaanse zon? Dit is uw kans. MP Villa's begeleidt u in het Nederlands naar uw droomwoning. Bekijk nu het aanbod op mpvilla's.com. Pluk de dag en verhuis naar uw droomwoning. Bel met MP Villa's in Calpe. 96-614-6640. Voor vertrouwde begeleiding bij aan- en verkoop. Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar mooie woningen aan de Costa Blanca.
3: Op zoek naar een leuke Nederlandstalige baan hier aan de Costa Blanca? Bij PATC in Alfas del Pi zoeken we enthousiaste collega's voor ons callcenter. Help goede doelen hun impact te vergroten of maak afspraken voor bekende Nederlandse organisaties. Je komt terecht in een gezellig team, krijgt goede begeleiding en volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb jij een vlotte babbel en ben je communicatief sterk? Solliciteer vandaag nog via werkenbijpatc.nl. PATC. Jouw nieuwe uitdaging begint hier.
4: Heeft u een woning die u wilt verkopen in Calpe of omgeving? MP Villa's is uw betrouwbare makelaar. Met een eigen advocatenkantoor dat u in elke stap begeleidt. Bezoek mpvillas.com vandaag nog.
5: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
6: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld.

0: Instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilhena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer 1 uur stil. Rond 4:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien, met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij 1 graad of 10.
1: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva, Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at

Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radio.

0: elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palacette 30 of bel 674-070707.
1: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camille del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een nummer.

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674 070707.
1: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at

0: is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er